0: Nou, die motorman dan bel wat nog daar gewoon mee. Hey, de naar de Sirak, ga naar de Sirak. Deze zijn toch wat de equivalent. De menu aan mijn mokul roi. Is ke ebure. Ah, dan is het zo. Dan gaan we
1: Yeah, yeah, yeah.

wanneer de token nam kongeren en mente e to kate again. Aan de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de studio, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, de jongen, ya kalau urik kan ketika orang kita tetap urik ayo mendapatkan orang ayo nak memori FM 89.9 tetap urik.